0: Patricio Juan.
1: Happy New Year.
0: Same to you, Darren.
1: Ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien, ik heb